Fout Radio. Proud to be Fout. Q Music.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Amerikaans vicepresident J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten een studiebeurs krijgen. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
4: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. Mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
3: De Vlaamse regering wil op die manier 34 miljoen euro besparen. En op het WK voetbal heeft Canada zijn eerste zege te pakken. Het won met maar liefst 6-0 van Qatar. Dat eindigde de wedstrijd met 9 na 2 rode kaarten. Onder meer voor een zware tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En daarstraks is ook nog de wedstrijd Mexico-Zuid-Korea afgelopen. Daar werd het 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.

0: Manneke,
1: Bambi,
0: ik ga schilderen.
1: Nee, Bambi, we gaan klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Manneke.
1: Moeder.
0: Schilderen is ook klussen.
1: Ah ja.
0: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
1: 25?
2: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
5: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
6: Ja, zit er zeker, want het is echt...
5: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
6: Ah, wat kost dat ongeveer?
5: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
6: Ah.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
12: 4.000?
11: Ça va toch, dat is 20 euro.
12: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
11: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
14: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
15: IKEA.
14: Meer info op IKEA.be.
16: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
17: Auto 5.
18: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
19: Q Foute Radio. Proud.

0: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
8: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Are you ready?
11: Dit is
12: Q Foute
11: Radio.
12: Q Music.

0: Q-Foute Radio. Q-Music.
1: Ik loop bij jou de deur niet plat.
2: Het is jouw verjaardag die ik vergat.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu meer aan dan op de offerte, zegt journaliste Evelien Roels.
5: Bijvoorbeeld, de prijs van isolatie is 46% gestegen. Die van roofing is met 33% gestegen. Dus dat zijn toch allemaal serieuze prijsstijgingen. Die bouwbedrijven die proberen zich een beetje in te dekken. Dat vertaalt zich erin dat meer dan 6 op 10 intussen werken met prijsherzieningsclausules.
4: Zo kunnen de bedrijven die kosten nog doorrekenen aan de klant als de prijs nog de hoogte ingaat. Flexijobs zijn nu ook officieel toegelaten in alle sectoren. De Kamer heeft die aanpassing goedgekeurd. De regeling gaat in vanaf 1 juli. Flexijobben kon tot nu toe enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Als je op die manier bijklust, dan mag je daar vanaf 1 juli trouwens ook meer mee verdienen. Nu is dat nog €12.000, dat wordt dan tot €18.000. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené kondigt ze aan. Ze noemt het innovatieve opvangplaatsen.
6: Bijvoorbeeld een school met een crèche, zodat de kindjes naar de kleuterklas gaan op het moment dat ze schoolrijp zijn. Een crèche bij een opleidingscentrum van de VDAB, zodat effectief mensen die willen een opleiding volgen, dat die ook effectief die kinderopvang gegarandeerd zien.
4: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. Amerikaans vice-president J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. In de VS zelf neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Aanleiding zijn de spanningen tussen de VS en Iran. De wedstrijd is daarom een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt, maar er komen wel extra stewards om de Duivels en hun families en staff te volgen. Die mensen zijn dan vermomd, bijvoorbeeld als trainer. Iran zelf moet na de match tegen België meteen terugvliegen naar hun basiskamp in Mexico. En op dat WK heeft Canada zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het werd 6-0 tegen Qatar. Dat kreeg 2 rode kaarten. Onder meer voor een tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En vannacht nam Mexico het nog op tegen Zuid-Korea. Het werd 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Fantasialand, werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
4: Barbecue topper in promo gespot, nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
5: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Proximus presenteert, beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
8: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
6: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
1: Meer info op ikea.be.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
11: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Dit is Foute Radio. Q Music is proud to be Fout.
13: Make good for all the nasty tricks you pull.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Q-Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die heeft eerder ook al afgezegd. Het voorlopige akkoord werd onverwacht woensdagavond al ondertekend door de presidenten van de VS en Iran. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
4: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
3: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli zal je in alle sectoren kunnen flexijobben. De Kamer heeft de uitbreiding ervan definitief goedgekeurd. Tot nu kon het enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Onder meer de begrafenisondernemers en vastgoedmakelaars zijn al enthousiast. Bij een flexijob is je bruto loon gelijk aan je netto loon. Wie op die manier bijklust, mag vanaf 1 juli trouwens ook meer verdienen, tot 18.000 euro. Nu is dat nog 12.000 euro. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Een onderdeel van de 4000 plekken extra de komende jaren. Deze 600 zijn specifiek innovatieve plekken, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
5: Het zijn nieuwe projecten die aantonen hoe verbonden dat de kinderopvang kan zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld crèchen bij een opleidingscentrum van de VDAB, samenwerkingen met scholen, met zorgvoorzieningen, inclusieve opvang voor kinderen met een beperking.
3: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. En op het WK voetbal is Mexico al zeker van de volgende ronde. Het won daar straks met 1-0 van Zuid-Korea en pakt daardoor 6-6 in zijn groep. Het is met 1 match te gaan al zeker van groepswinst. En nog op het WK heeft Canada voor het eerst ooit gewonnen. Het verpulverde Qatar met maar liefst 6-0. Qatar eindigde de match met 9 na 2 rode kaarten, onder meer voor een zware tackle. In de VS neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Door de spanningen tussen de VS en Iran is de wedstrijd een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. We weten wel dat er anonieme stewards de Duivels en hun entourage volgen. En Iran zelf moet na de match meteen weg uit de VS naar hun basiskamp in Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
2: Dit is de finale van de Foute 728. Om iets voor 12 hoor je de nummer 1. Want wij zijn proud to be found. Proud to be found. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
4: Ik ga winnen, ik voel het.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest

0: Door smaak. Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: De Foute 728.
3: Proud
2: to be fout.
4: Q Music.
2: Nummer 57.

0: Resurrection!
1: Dit is de Foute 728. Q Music is proud

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Deze week kom je bij Spar voor
3: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
2: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: De Foute 728. Proud to be fout. Nummer 51.

0: I'm from Katnado.
1: Dames en heren, de foute 728.
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Proud to be fout. Nummer 48.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
7: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI chameleon.
9: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
9: Ja, geel!
7: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
11: Q Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
12: Goedemorgen. Scholen moeten gemiddeld zo'n 16 jaar wachten op een nieuwe speelplaats of andere renovatiewerken. De onderwijsadministratie kan het aantal subsidieaanvragen daarover niet volgen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Op dit moment worden nog dossiers uit 2010 behandeld. Zo'n renovaties kosten natuurlijk handenvol geld, waardoor scholen niet verder kunnen zonder die subsidies. Bevoegd minister Zoal Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen extra om meer scholen te kunnen helpen. En over verbouwen gesproken, de prijzen van bouwmaterialen blijven maar stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
13: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van de bouwmaterialen.
12: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli kan je in alle sectoren een flexijob doen, dus niet meer enkel in de zorg en de horeca. Daar kan je nu al onbelast bij verdienen. De Kamer keurde de uitbreiding vannacht goed. Maar de socialistische vakbond APVV is niet enthousiast, zegt Bert Engelaar.
14: Ja, dat gaat ertoe leiden dat er terug minder inkomsten zijn voor onze sociale zekerheid. Men zegt nu al dat de pensioenen niet betaalbaar zijn. Dus hadden ze eigenlijk die flexijobs iets meer belast of iets meer sociale zekerheid opgehouden, ja, dan denk ik dat dat een groot deel van het probleem zou opstellen.
12: Onder meer de begrafenisondernemers, de vastgoedmakelaars en werkgeversorganisatie VBO zijn wel enthousiast. In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die had eerder ook al afgezegd. En de Iraanse voetbalbond gaat klacht indienen bij de FIFA, omdat het te veel beperkingen krijgt opgelegd tijdens het WK. Zondag neemt Iran het op tegen onze Rode Duivels. Maar ze mogen de VS pas op zaterdag binnen. Na de wedstrijd moeten ze het land ook meteen verlaten. Dat was bij hun vorige wedstrijd ook al het geval. De Iraanse spelers en staf zouden zich daardoor niet genoeg kunnen voorbereiden op hun wedstrijden, klinkt het. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
15: All systems go!
11: Dit is de finale van de Foute 728.
16: Fireball.
11: Straks om iets voor 12 hoor je de nummer 1.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
3: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
9: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
10: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
11: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
10: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Proud to be found. Dit is de Foute 728.

0: WhatsApp 728.
1: Like what the play was like.
0: Proud to be Fout. Nummer 37.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
1: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
7: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
6: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info in voorwaarden op carglass.be.
11: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
12: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
13: De Foute 728. Proud to be fout. Nummer 36.

0: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Scholen moeten tot maar liefst 16 jaar wachten voor ze kunnen verbouwen. Bijvoorbeeld een nieuwe speelplaats of renovatiewerken. De onderwijsadministratie kan het aantal subsidieaanvragen daarover niet volgen. Op dit moment worden nog dossiers uit 2010 behandeld. Zo'n renovaties kosten natuurlijk bakken geld, waardoor scholen niet verder kunnen zonder die subsidies. Bevoegd minister Zuhal Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen euro extra om meer scholen te kunnen helpen. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders wil dat bedrijven exacter laten weten wanneer ze iets gaan leveren. Nu hanteren ze vaak zogenaamde indicatieve levertermijnen. Bijvoorbeeld 3 weken, maar uiteindelijk duurt het langer en dat is lastig voor de klant. Minister Beenders denkt daarom aan een levertermijn waarbinnen je je bestelling moet ontvangen. Maar bedrijfsorganisaties noemen levertermijnen niet altijd voorspelbaar en vrezen dus voor meer problemen. 2 op de 3 Belgen weten niet welke papieren ze allemaal in orde moeten brengen na een overlijden. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van uitvaartbedrijf Dela. Vanessa de Koning.
4: Dat gaat vooral over al die administratie na de uitvaart. Mensen denken vaak dat de uitvaart regelen dat het drukste is en het meeste energie vraagt. Maar na die uitvaart komt er ook nog heel veel administratie op je af. En dan is dat voornamelijk die nalatenschap regelen, alle instanties aanschrijven, de overheid, de verzekeringen, het ziekenfonds, abonnement.
3: Experten raden daarom aan om een lijst te maken, zodat nabestaanden weten waar ze welke documenten kunnen terugvinden en met wie ze allemaal contact moeten opnemen. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
2: Is de finale van de Foute 728. Fireball. Straks om iets voor 12 hoor je de nummer.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Geraakte jij aan de stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is ze.
3: De Vos Lemmens. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
6: Dat is de ja van Jumbo. Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
12: Midas, je kan altijd vooruit. De fout.

is de Foute 728. Q Music is proud to be Foute.

0: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
2: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Mannekes,
9: Bombie,
8: ik ga schilderen.
9: Nee, Bombie, we gaan klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Mannekes.
9: Moeder.
8: Schilderen is ook klussen.
9: Ah ja.
8: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
9: 25?
10: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
13: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
14: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
13: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
13: Nou, top hè, die Kate.
15: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
16: De Foute 728. Proud to be fout. Nummer 21.

0: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Doku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
5: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op Luminous.be.
12: Q Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen. Diesel tanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal €1,90 aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden. Niels van Hout van het ACV.
14: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder, dat gaat dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
13: Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met de microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
15: Dit is de finale van de Foute 728. Om iets voor 12 hoor je de nummer 1.

0: is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Go Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: De fouten.
11: Je hoeft geen mensen te copycat op.
10: 728.
12: Gelijk met de playdew, zeg.
10: Proud to be fout. Nummer 12.

Dit is Sandra Schotel, de Foute 728. Nummer 7.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Mannekes,
2: Bompi,
1: ik ga schilderen.
2: Nee, Bompi, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
3: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
8: Hoho, dat is lekker scoren.
7: Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
13: IKEA.
14: IKEA.
11: Meer info op ikea.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
16: klinken.
15: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
16: Klinkt goed.
15: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De Foute 728. Proud to be fout. Nummer 6.

0: 1. Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Er worden dan toch geen ritten geschrapt in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Minister-president Matthias Diependalen kwam zelf met een oplossing, waarbij de lijn meer geld krijgt om alle ritten te kunnen organiseren. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
7: Geen enkele rit zou worden geschrapt, dus er komt niet 139 miljoen, maar de 150 miljoen die de lijn nodig heeft. Dat wil dus zeggen dat de arm van Aniek de Ridder is omgewrongen en dat is toch wel pijnlijk voor haar teruggefloten worden door je eigen minister-president van je eigen regering.
6: Het voorstel van Diependalen is enkel bedoeld voor volgend schooljaar. Deze zomer komt er dan een nieuw plan voor de hervormingen vanaf september 2028. De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. Dieseltanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal 1,90 euro aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden. Niels van Hout van het ACV.
8: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder, dat gaat dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
6: Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met de microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
5: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 12 tot 2, dit is De Foute Firma. Born en Arne.
9: Jawel, dat zijn wij voor de laatste keer van dit seizoen.
10: Hallo, hallo.
9: De laatste Foute Firma. En voor deze laatste aflevering hebben we een speciaalke voorzien. We gaan vandaag lekker sensueel. We gaan bewegen, we gaan verleiden.
10: Ja, ter verduidelijking, Born, wij gaan niet bewegen, wij gaan niet verleiden. Dus jullie missen niets thuis. Maar onze Foute Firma van deze week is de Antwerp Burlesque. Burlesque Academy. Ken je dat, Burlesque, Born? Dat is zoals je zegt, heel sensueel dansen met veren in uw gat. Maar wat het exact is, dat gaan we straks te weten komen. En we gaan ook weten dan hoe fout het er daaraan toe gaat. Wie is hun foutste collega? Wat zijn hun strafste foute verhalen? En hoe fout is hun muzieksmaak?
9: En we beginnen meteen met een misschien iets minder sensueel dansje. Maar je kan het zo sensueel maken als je dat zelf wilt. Want het is ook makkelijk. Last Ketchup.

0: Dr. Alban is iets te blij dat het de laatste aflevering is van de Foute Firma.
1: Halleluja! Een dikke halleluja, want we hebben echt wel een hele leuke Foute Firma deze laatste uitzending. Ja. En dat is Antwerp Burlesque Academy en we hebben Sarien aan de lijn. Dag Sarien, hallo.
2: Goedemiddag, hallo. Hey.
1: Zeg Sarien, kan je ons even uitleggen wat is burlesque eigenlijk?
2: Burlesque is the art of tease. Dus wij dansen, wij proberen onze vrouwelijkheid dan terug te vinden. Of gewoon onze eigen persona, onze zelfliefde, zelfconfidence. En wij laten die spreken op het podium door middel van dans.
0: Burlesque is een dans die je alleen uitvoert als danser op het podium? Of doe je dat in groep, in burlesque dansen of in voorstelling?
2: Dat kan beide. Ja. Dus wij doen ook bijvoorbeeld onze studentenshows. En daar doen we heel veel groepschoreo's met al de verschillende soorten stijlen dat we geven.
1: Ja, want er zijn verschillende stijlen. Hey, je kan burlesque, maar jij bent dus iemand die dansles geeft bij het Antwerp Burlesque Academy. En jij geeft de stijlen burlesque, maar ook nog twerk. Klopt dat?
2: Ja, klopt.
1: En twerk, is dat zoals in de videoclips van de rappers,
3: van de hip-hop,
1: waar je met je poep schudt?
2: Helemaal, ja, dat is het.
1: En dat is echt iets wat je dus kunt leren en echt lessen in kunt volgen. Dat vind ik wel interessant.
2: Klopt, dat is een hele techniek. En daar gaan we dus door in de lessenreeks.
1: Ah, fantastisch.
0: Als je zoals ik een platte poep hebt, kan je dan ook leren twerken?
2: Jazeker, de techniek.
1: Zeg maar, wel interessante vraag. Is dat ook voor mannen of is dat enkel voor vrouwen twerken?
2: Dat is zeker ook voor mannen. Iedereen is bij ons welkom. Okay. We hebben verschillende mannen in onze lessenreeks zitten. Dus het is zeker voor iedereen.
1: Ah, super. En geven jullie dan veel lessen doorheen de week? Zit dat eigenlijk helemaal vol, jullie schema? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja. Elke avond, elke dag zijn er lessen bij ons. Dus we hebben ook 2 danszalen in Antwerpen. Mm-hmm. Maar wij geven bijvoorbeeld ook les in Leuven en Mechelen en Herentals en in Gent.
1: Amai.
2: We zijn best wel groot in Vlaanderen, ja. Klopt.
1: Dat zal alleen maar groeien natuurlijk, want op het einde van onze aflevering krijgen jullie een gratis foute reclame. Hè, en nadien zullen jullie echt ontploffen.
3: Ja.
1: En in ruil mogen jullie natuurlijk zelf ook de playlist samenstellen.
0: Ja, ik ben er al eens doorgegaan. Ik vind hem heel tof. Er zit een beetje verleiding in, een beetje een knipoog naar dans af en toe. Was het moeilijk om die samen te stellen, die playlist? Of is dat gelukt?
2: Nee, dat ging eigenlijk vrij vlot met de leerkrachten en met het showteam. Mm-hmm. We hebben allemaal onze eigen keuze doorgegeven. Met links naar ons privéleven ook, maar ook naar de dansschool.
0: Okay.
2: Dus nee, dat ging vrij vlot.
0: Alright. Ik weet niet wat de link is van deze naar uw privéleven, maar het komt alleszins altijd lekker binnen. We gaan beginnen met Bon Jovi. Tot straks, hè.

0: zijn.
1: I'm a
2: fireball.
0: Pitbull over zijn geslachtsziekte tot 20 over 12. Op elke werkvloer loopt er wel iemand rond waarvan je denkt, hoe is deze persoon ooit door een sollicitatiegesprek geraakt? Niet omdat hij dan slecht is in zijn job of zo, in tegendeel, maar omdat hij zo heerlijk uniek en anders is.
3: Zoals jij dus, Bart. Echt, dat was de beste afkondiging van een plaat ooit. Ik raak er niet over. Fireball. Oh, goed. In ieder geval, dus inderdaad, wil je ook, heb je thuis, heb je daar ook ergens zo'n foute collega rondlopen zoals ik hier Born heb? Iemand die van...

0: deze aflevering.
1: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
2: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat er aan nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
9: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
10: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
13: Q Music.

0: Wannabe van de Spice Girls. Ik zie wel hoe het bij een burleske dansschool past. Dat zullen ook wel Spicy Girls zijn daar.
1: De foutste collega.
0: Ja, de foutste collega. Er zijn er heel wat weer binnengekomen via de Q-app. Charlotte uit Lier werkt in een tandartspraktijk en haar collega Peter begroet elke patiënt alsof hij een quizmaster is.
2: Welkom! Van waar ben jij?
3: Een rotte tand, die trekken we even uit.
0: Oké, dat zou ik wel heel raar vinden.
4: Hoe doet hij dat dan?
0: Ik weet het niet, het zou zoiets zijn zeker. Het staat niet meer in het berichtje, maar oké, Peter. Dan een berichtje van Raf uit Genk, die werkt in een brouwerij. En zijn collega Dirk, die staat in voor kwaliteitscontrole. En tegen de namiddag heeft hij dan altijd al een beetje te veel kwaliteit gecontroleerd. Dus dat is zo wel de perfecte job voor iemand die...
2: Dat mag toch allemaal niet?
0: Eentje te veel drinken. En dan hebben we ook Ellen uit Oostende. Die werkt in een dierenpark. En haar collega Kevin, die kent elk dier bij de Latijnse naam. Maar hij vergeet wel nog altijd de namen van zijn eigen collega's.
4: Het ziet hem. Vakidioten zijn ook nodig. Ja. Dat is misschien sociaal minder capabel. Maar hij weet tenminste hoe het in elkaar zit.
0: Voilà, hoe gaan, het dier in het Latijn noemt.
4: Voilà, ja. We gaan even terug naar Sarine. Ik weet niet of dat een Latijnse naam is. Zij geeft dansles in de Antwerp Burlesque Academy. Dat is onze foute firma van vandaag. En sommige aspecten van het verleidelijke burlesque dansen, maar ook lapdancing en twerken en zo, wat jullie daar allemaal doen, zijn naar mijn mening toch al een beetje op het randje van fout, hè, Sarine? Of eerder stout? Nee? Is dat...
5: Ik zou dan toch inderdaad naar de kant van stout gaan, eerder dan fout.
4: Ja, maar in die outfit waarmee je burlesque danst, zou je niet zomaar op straat rondlopen. Dan zouden mensen wel vreemd kijken, toch?
5: Ja, de meesten gaan toch eens achterna kijken. Dat klopt. Maar op welke manier is aan hun natuurlijk.
4: Voilà. Maar op het podium komt het sowieso tot z'n recht. Maar heb je dan veel foute of stoute collega-dansleerkrachten? Is daar overal een beetje een hoek af?
5: Daar is overal een hoek af. Ze luisteren ook allemaal mee, dus ze gaan nu allemaal zo aan het lachen zijn.
4: Heerlijk.
0: Dag dames, hallo.
5: Maar ik denk dat wij als team ook niet bijeen zouden passen als we niet allemaal een vijs ergens kwijt is.
0: Okay. En vertel een keer, wat voor vijzen zijn jullie dan kwijt? Wat gebeurt er al zoiets? Wie is er de foutste van jullie team?
5: Ik denk dat ik ga gaan voor Naomi Jane. Dat is onze paaldansleerkracht en onze floorworkleerkracht. Zij is bijvoorbeeld al eens op het podium gegaan met een oplasbaar dinosauruspak. Dus ik denk dat dat wel al kan tellen als...
0: Verleidelijk, heel sensueel. Ik hoop dat het een Tyrannosaurus Rex was, de sensueelste aller dino's.
5: Ja, met de korte armpjes.
4: het was een T-sexy T-Rex, denk ik.
0: Oké. Ja, Naomi is al fout. Daarom heeft ze nog foute kantjes?
5: Ze doet altijd van die grappige geluidjes tijdens haar les. Daar staat ze ook gewoon een beetje voor gekend.
4: Vrijwillig? Of gewoon...
5: Vrijwillig, ja. Ah, ja. In plaats van zo een move te benoemen, hoe dat we dat gaan doen, zeggen wij heel vaak ook gewoon het geluid. Van check of boom of zo van die stomme geluidjes eigenlijk. En dan weten de leerlingen meestal wel, dat bedoelt ze.
4: Oké. Goede communicatie is zeer belangrijk. En wat wij ons nog afvroegen, kan je eigenlijk burlesque dansen op elk genre? Of is dat altijd zo'n beetje jazzy jaren 20-30 muziek in mijn hoofd?
5: Nee, je kan ook burlesque dansen op alle genres. Dan noemen we dat neo-burlesque bijvoorbeeld.
4: Ah, natuurlijk.
5: Ik heb bijvoorbeeld metal act, dus dan noemen we dat metalesque. Dus je kan echt op alle genres dansen.
0: Zelfs op metal. Dus je kan eigenlijk ook boom en chuck en hippiedipiedipie doen op Conga van Gloria Estefan.
4: Daar hou je dat in. Ja. Alright.
1: Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: DJ Frank. Op deze zwoele vrijdagnamiddag tot 20 voor 1.
1: Sommige mensen trainen jarenlang om kampioen te worden. Andere mensen studeren jarenlang om slim te zijn. Maar voor ons spelletje hoef je gelukkig geen van beide te kunnen. Want bij de foute cijfers belonen we niet de slimste luisteraar van Vlaanderen, maar de luisteraar met het beste buikgevoel of de meeste chance. Dat mag ook.
0: Ja, wij geven straks gewoon een cijfer uit het werkleven. Een statistiek, een procent. En jij moet dan gewoon gokken, ligt het echte antwoord, het juiste cijfer, hoger of lager? Want dat is sowieso een fout cijfer wat wij geven. En daarmee maak je dan kans op die legendarisch foute koffiemokken. Altijd een conversation starter aan het koffiemachine.
1: Felgegeerde prijs, zijn
0: absoluut
1: de laatste.
0: Maak je zeer populair mee, ze zijn ook zeer opvallend. Dus ja, ik zou zeggen gewoon meespelen.
1: Ja, gewoon meespelen. Heb je zin om mee te spelen met de foute cijfers? Stuur dan nu Ik Wil Meespelen via de Q-app. En misschien hang jij wel straks bij ons aan de lijn.
2: Ligt het op? Laat het op, werkt het op stroom?
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
4: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
11: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
12: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
15: Peugeot. Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
16: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja!
18: Carrefour.
19: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
20: IKEA.
19: Meer info op IKEA.be.
21: Proud to be found.
22: Dit is Q. Fout Radio.

0: song. De foute cijfers.
1: Jawel, we spelen vandaag de foute cijfers met Tommy. Dag Tommy.
2: Goedemiddag Arne.
3: Hey, het is Arne en Born. Je hebt nu Born aan de lijn. Ik ben de man met zijn mond, vol krapsla en zalm. Ik ben van mijn broodje aan het genieten. En intussen zal Born jou het spelletje uitleggen.
1: Ja, dat is een goede taakverdeling, Arne. Vooral. Heb jij je lunch al binnen, Tommy?
2: Nee, nog niet.
1: Oké, ik hoor dat je... ik hoor dat jij in de wagen zit of in de vrachtwagen. Dat is ook jouw beroep.
2: Ja, in de vrachtwagen, ja.
1: Oké, waar ben je nu in Vlaanderen?
2: In Aldehem.
1: Oké. Oké, en is, rijdt alles vlot op deze warme dag?
2: Tot hiertoe wel, ja.
1: Oké, dan heb jij tijd om te quizzen met ons.
2: Ja.
1: We gaan spelen voor koffiemokken. Drink jij veel koffie?
2: Niet zoveel, nee.
1: Nou, oké.
3: Maar een van de grote voordelen aan onze koffiemokken...
1: Er kan eerder wat in.
3: Je kan er ook iets anders in doen.
1: Ja, zomaar.
2: Ja, dat is dat.
3: Ja, voilà, dus het komt helemaal goed. Je kan dus koffiemokken winnen. Hoe werkt het? Je krijgt straks een fout cijfer. Als jij raadt hoger of lager, legt het werkelijke cijfer hoger of lager en je bent juist, krijg je een koffiemok. Twee juiste antwoorden zijn 3 koffiemokken. En 3 juiste antwoorden, dan krijg je 5 koffiemokken, waar dus ook iets anders in kan. Ben je er klaar voor, Tommy?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
3: We gaan spelen. De eerste stelling. De gemiddelde werknemer vertelt 4 keer per week dat hij het heel druk heeft. Ligt het echte antwoord hoger of lager?
2: Hoger.
3: Helemaal juist. Yes, gemiddeld zegt een werknemer ongeveer 11 keer per week dat hij het druk heeft. Volgende stelling. De gemiddelde werknemer kijkt 15 keer per dag in de koelkast of fruitmand op het werk zonder eigenlijk honger te hebben. Hoger of lager?
2: Lager.
3: Helemaal goed! Yes, al 3 koffiemokken. Ja, gemiddeld zijn dat 4 keer dat we ongeveer in de fruitmand kijken. Oké, laatste stelling. Tommy, de gemiddelde werknemer zegt 2 keer per week, dat ga ik straks doen, tegen een taak die uiteindelijk pas dagen later gebeurt. Hoger of lager?
2: Ik denk hoger.
3: Ja. Ja, voor iemand die geen koffie drinkt, dat is supergoed gedaan. Tommy, 5 koffiemokken. Wat ga je drinken uit je 5 mokken? Weet je al wat je wel graag drinkt?
2: Melk.
3: Een melk. Oh. Ik dacht, Tommy
1: soms
3: gaat zeggen...
1: Een heel klein beetje koffie is melk.
3: Ik dacht, hij gaat zeggen bier of zo, maar hè, melk. Melk is heel lekker, dat is heel goed.
1: Zo 5 koffiemokken kan je dan zo niet vasttapen aan je dashboard, zoals ze doen bij veel camions, en daar dan van alles in steken, zo wat... Kleine knuffeltjes en wat brol, hè?
2: Ja.
1: Voilà, hè?
3: 5 brolmokken, keigoed. Ja, maar je kan ze natuurlijk ook uitdelen, hè, Tommy. Ik weet niet, heb je zo collega's dat je zegt van, nou wel, ik ga u al een koffiemok geven, want jij zit in mijn hartje.
2: Collega's niet, maar ik weet wel aan wie dat ik ze zal geven, ja.
3: Ah, en aan wie ga je het geven?
2: Mijn vriendin.
3: Ah, voilà. Ah, scoren. Goed bezig.
1: Dat wordt een heel fijn weekend voor jou.
3: Tommy, merci en geniet ervan. Hè. Merci, man.
2: Ja, all right.
0: Elke vrijdag van 12 tot 2. De Foute Firma. Born en Arne. Here we go.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. Er wordt niet gesnoeid in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Geen enkele rit zal geschrapt worden. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Eerder was er veel ophef omdat er plannen waren om meer dan 200 ritten te schrappen. Minister-president Matthias Diependalen komt nu zelf met een oplossing.
7: Dan komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Dat was de grootste bezorgdheid van mevrouw De Ridder, dat de lijn, hun budget, gevrijwaard werd. Dat gaan we ook doen. We gaan dat nu ergens anders compenseren en op die manier is het opgelost voor de komende jaren.
6: De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bot. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. 59 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenregeling van de federale regering. Ze zijn boos omdat ze van de overheid geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden krijgen dat nog. Maar dat is niet eerlijk, zegt burgemeester van Genk Wim Dries.
8: Want men gebruikt enkel en alleen de inwonersaantallen, namelijk meer dan 100.000, om te rechtvaardigen dat zij extra geld krijgen. We hebben nu gezien dat alle steden en gemeenten de komende 6 jaar veel meer middelen moeten vrijmaken om die pensioenfactuur te betalen. En daardoor kunnen we minder investeren in dienstverlening, in onderhoud van wegen en andere.
6: In Vlaanderen gaat het om een tiental steden die wel nog extra budget krijgen. Onder meer Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven. Een uitspraak wordt volgend jaar verwacht. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat meteen flexijobbers inzetten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van werkgeversorganisatie Unizo. Vanaf juli wordt het systeem van flexijobben uitgebreid naar alle sectoren. Dat is afgelopen nacht goedgekeurd. 1 op de 5 bedrijven twijfelt om erop in te gaan, vooral omdat ze flexies willen inzetten op piekmomenten. Er passeren minder schepen in de zeestraat van Hormuz dan gisteren, door twijfels over de veiligheid, omdat de gesprekken over de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran niet doorgaan. De details lagen normaal vandaag in Zwitserland op de tafel, maar die afspraak is geschrapt. De heropening van de zeestraat is een van de voorwaarden van de deal. Maar er liggen wel nog veel zeemijnen in het water. Gisteren passeerden er al zo'n 25 schepen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
5: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 12 tot 2, dit is De Foute Firma. Born en Arne.
9: Jawel vrienden, welkom terug bij De Foute Firma. Het komende uur blijven we in de wereld van de glitter, de glamour, de veren in uw gat, zelfvertrouwen en een gezonde dosis lef. Onze Foute Firma van de week is namelijk Antwerp Burlesque Academy. Dat is een dansschool waar ze allerlei verleidelijke dansen aanleren, zoals paaldansen en twerken en wat is het nog allemaal. Een plek waar mensen leren bewegen, performen en zichzelf durven ontplooien. Zeer belangrijk. En dat hoor je ook aan de playlist die ze hebben samengesteld.
10: Ja, straks ontdekken we nog wat een foutste moment ooit was. En wie weet welke geheimen er nog zoal boven water komen. En natuurlijk het hoogtepunt van de uitzending. En ook onze allerlaatste van het seizoen. Onze gratis foute reclamespot. Welkom in de tweede uur van de

0: Sommigen denken dat hij zegt, if I was green, I would die. Het is gewoon dabbedie, dabbedai. Ja, onze foutenfirma deze week is de Antwerp Burlesque Academy. En aan de lijn hebben we de eigenares. We hebben er lang genoeg naar geteased. Burlesque is dan ook the art of the tease. Dames en heren, mag ik jullie voorstellen aan de eigenares van de Antwerp Burlesque Academy. Hier is Tatiana. Tatiana, welkom bij de foutenfirma. Proficiat met zo'n fantastische dansschool. Wat ons zo ongelooflijk fascineert aan Burlesque is dat jullie op een podium staan, maar jullie doen dat niet onder jullie eigen naam. Want als je op het podium staat, dan noem je niet Tatiana. Klopt toch, hè?
1: Dat klopt. Als ik op een podium sta, dan noem ik Palmira La Viva. We hebben eigenlijk altijd een stage name, inderdaad. Dat klopt. En daar is ook een stage persona aan gekoppeld.
2: Maar dat is waarschijnlijk ook makkelijker dan om een beetje je grenzen te verleggen en om iemand anders te worden of in een andere huid te kruipen. Dan durf je misschien ook meer, niet?
1: Ja, inderdaad. Ja, dus je kunt echt zijn wie dat jij wilt zijn eigenlijk op het podium. En het helpt om daar echt zo'n persoon aan te koppelen. Je hebt soms echt mensen die bijvoorbeeld super introvert zijn in real life en die op het podium echt mega extravert zijn. Dus ja, dat is wel kei tof. Ja.
0: Het is volgens mij ook zoiets echt therapeutisch, niet? Als je zo in het dagelijkse leven... Allee, ik weet bijvoorbeeld niet, bijvoorbeeld Sarin, die we daar net aan de lijn hadden. Hoe is zij in het echt? Wat doet zij eigenlijk van job naast lesgeven bij jullie?
1: Sarin is eigenlijk meer planningsmatig met veel Excel'tjes bezig in het dagelijks leven. Dus dat is helemaal anders dan burlesque eigenlijk. Ja. Maar dat is dan zo leuk, hè, dat je inderdaad even je helemaal kunt loslaten, dat je niet moet blijven stilzitten, dat je kunt bewegen en op een sensuele manier. Dus dat is inderdaad ook wel een beetje therapeutisch soms.
2: Oh man, ik ben eigenlijk wel getriggerd en ik merk Arne ook. Maar stel nu dat wij ons straks inschrijven, want dat kan, hè. Jullie zeggen dat het echt voor iedereen is. Dus
1: klopt,
2: twee mannen van bijna middelbare leeftijd, een Rosse en een ADHD'er. Wij komen daar dan binnen. Wat gebeurt er dan? Wat is de eerste stap?
1: De eerste stap is vooral jullie mogen binnenkomen gelijk jullie zijn. Het is eigenlijk gewoon heel laagdrempelig en we bouwen heel rustig aan op met de lesjes. Dus jullie gaan niet direct met tepelflosje moeten draaien bij ons.
2: Jammer!
1: Heel chilly willy eigenlijk. Leren we jullie sensueel bewegen en zo. Hè.
2: En wordt dat dan ook onze podiumnaam? Chilly Willys of Born en Arne?
1: Ik vind dat wel goed klinken bij jullie, de Chili Willys.
0: Ik dacht eerder aan Born de Rosse, dacht ik zoiets met Furu. De zotte Rosse, le Furu Guru of zoiets.
2: Horny Borny.
0: Of Horny Borny. En voor mijzelf dacht ik eerder zoiets pastiek, fantastiek of zo. Kan dat?
1: Ja. Dat klinkt ook wel nice. Ja, I like.
0: En dan nog wat pluimen in mijn gat en tepelkwastjes. Maar nog één vraagje. Tepelkwastjes, is dat werkelijk een ding?
1: Ja, bij burlesque is dat wel een ding inderdaad. Dus wij, in onze act strippen wij vaak totdat wij eigenlijk een broekje aan hebben en tepelkwastjes. En dan kan je van alles nog doen met die tepelkwastjes. Dat is ook een hele techniek om die eigenlijk te doen draaien.
2: Maar wij hebben een andere kwast waarmee we kunnen zwieren. maar dat is niet de bedoeling, want alles blijft wel aan onder de gordel, zeg maar.
1: Blijft inderdaad wel aan. Dus ik zou toch voor de tepelkwastjes gaan.
2: Oké, dan gaan we
1: voor dat kwastje.
0: Oké, we boeken zo met een privéles.
2: Ja, we schrijven nog eens. Sowieso. Tot straks, Tatiana.
1: Tot straks. Are you
3: ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music.

0: Heel veel drama van Queen. Tot 20-1 in de foute firma. Show must go on. Dat gevoel krijg je ook als er iets helemaal fout loopt op de werkvloer. En al helemaal als jij daar de oorzaak van bent. Zo dat moment dat je eigenlijk stilletjes wil afdruipen in de hoop dat niemand iets heeft gezien. Maar dat werkt niet zo, want collega's die hebben het altijd gezien en die vergeten veel. Behalve die keer dat jij helemaal in de fout ging. Want dat wordt dan jaren later nog bovengehaald.
1: Ik heb zelfs het grote Born Blunder boek. We gaan al terug tot 2014. En daarin, ja, het is een heel dik boek eigenlijk.
0: En dan is er nog een catalogus van daarvoor ook. Alles wat daarvoor gebeurd is. Vooral in mijn hoofd overloop ik dan nog heel vaak.
1: Maar al die feiten zijn verjaard, die wel.
0: Godzijdank, godzijdank.
1: Ja, we zijn dus op zoek naar jouw foutste moment voor in het blunderboek hier. Wanneer ging het eens compleet mis bij jou op de werkvloer? Wanneer wou jij het liefst verdwijnen achter een gordijn, onder een bureau of gewoon verhuizen naar de andere kant van de wereld? Laat het ons weten via de Q-app en straks delen wij hier de mooiste werkblunder.

0: Vanaf 179 euro per maand in lease and go. Yes. En tot 8 jaar speciale garantie. Yes. Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een Tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
6: 5. Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
6: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
7: Ah, wat doen we dan?
6: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
7: Ah.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
13: Ah ja, het is mosselseizoen.
12: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
13: En wel, met u ga ik graag in zee.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
15: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels. 1+1, gratis.

0: misschien is het ook met een bang hartje dat we uitkijken naar dit moment.
1: Dit is het foutste. Het foutste moment.
2: En fouten dat er blijven gemaakt worden, het is crazy. We kregen een berichtje van Jens uit Turnhout. Die werkt in een muziekwinkel. Die heeft een half uur een gitaar proberen te verkopen aan iemand. En aan het einde van de rit bleek het echt om een beginneling te gaan. Dan moest hij gewoon het meest goedkope gitaartje hebben. Dus altijd op voorhand checken.
0: Overstellen eigenlijk.
2: Ja. Kan gebeuren. Tijdverspilling, maar kijk, je leert bij. Dan ook een berichtje van Saskia uit Kortrijk. Die werkt in een trouwzak. Die had net iemand een bruidsjurk laten passen. En dan heeft ze daar een koffie over gemorst. Ja, ik weet niet of ze het zelf heeft moeten betalen of eruit gekregen heeft, maar dat is inderdaad iets een fout momentje. Dan ook Mohamed uit Antwerpen, die werkte in een aquariumwinkel en die was net een nieuwe klant aan het uitleggen welke vissen absoluut niet samen mogen zitten in het aquarium. En terwijl hij sprak, zag hij achter hem een collega net die combinatie vissen in hetzelfde aquarium.
0: Rookie mistakes. Foute firma van deze laatste week van dit seizoen is een specialeke, dat is de Antwerp Burlesque Academy. Een dansschool waar ze aan allerlei verleidelijke dansen doen. Waar ook af en toe al iets fout gaat, hebben we al mogen vernemen. En waar ze ook wel een fout momentje af en toe is tegengekomen. Tatiana, ik hoor het graag van jou. Wat zijn zo de foute momenten die er tijdens burlesque danslessen of voorstellingen kunnen voorkomen?
3: Ja, wat dat heel vaak voorkomt al wel is, dat zijn wardrobe malfunctions. Dus bijvoorbeeld, ja, kledij dat niet uitgeraakt, want we strippen natuurlijk, hè, want burlesque is een vorm ook van striptease.
0: Ja.
3: Dus bijvoorbeeld een rits dat blijft hangen, of ja, onze tepels. Ja, en dan moet je blijven lachen, dus je mag het ook niet tonen aan je publiek, maar zelf ga je echt wel dood van binnen op zo'n moment.
0: Ja, maar er zit ook wel sowieso humor in een burlesque voorstelling, dus het kan wel bijdragen om er een beetje een komische draai aan te geven. Het is niet noodzakelijk dat het echt in het honderd loopt.
2: Maar toch niet op zo'n moment, net wanneer dat uit moet gaan en dat lukt dan niet. Kan je jezelf dan eigenlijk nog wel redden uit die situatie, of is het dan sowieso van oké, let's roll with the punches?
3: Ja, ik denk, wat wij wel te zeggen tegen de studenten is ook om te oefenen op voorhand wat je gaat doen als er iets misloopt.
0: Ah, ja.
3: Want als stagepersonen gaan er natuurlijk daar ook op kunnen reageren. Dus wij trainen dat zelfs af en toe, van wat we doen als er iets misloopt.
0: En wat doet Palmira Ladiva, jouw alter ego, als er iets verkeerd loopt?
3: Ik ben een diva, hè, dus ik ben sowieso... I keep on giving glamour and sass and class. Dus dat is het voornaamste, ja.
0: Oké, cool. Super tof. Ja,
2: maar dat zijn vestimentaire fouten die gebeuren. Ja. Zijn er nog andere dingen die fout lopen soms?
3: Oh ja, de tepelflosjes. Die vliegen af en toe een keer eens af. Allee, niet veel, al geluk.
0: Maar lijm je dat vast? Sorry dat ik zo plastisch word. Dat lijm je dus op je tepel eigenlijk?
3: Klopt, ja. Dat is eigenlijk mijn lijm voor valse pruiken en valse snorren. En die gebruik je om het vast te lijmen. Maar als je dus niet lang genoeg dat blijft aanduwen, dan hangen die los. En als je dan begint te shaken met de boobies, dan durven die al eens weg te vliegen.
0: Ah, ja. Ja, Palmira Ladiva, die staat bekend om hevig shaken en heel elegant shaken met de boobies natuurlijk. Dus dan kan dat gebeuren. Moet er extra lijm gebruikt worden. Nee, dat zijn heel wat foute momenten. Maar doen jullie ook echt foute acts of is het altijd wel heel sensueel?
3: Wel, we hebben ook heel wat foute acts. Ik heb ooit iemand gehad die naar een show kwam kijken en die zei, ik dacht dat we allemaal Dita Von Teese acts gingen zien, heel klassiek.
0: Ja.
3: Maar dat was net een show met heel wat gekke acts, zoals we hebben een Joe Exotic act, waarbij dat ik eigenlijk Joe Exotic ben. En iemand op het podium...
0: Dat is van die tijgers, hè?
3: Ja, klopt, Joe Exotic. Inderdaad.
0: Ja.
3: Ja, of we hebben ook Max Damage, een van onze performers, die een Samson en Gert act heeft.
0: Maar
3: dus, dat kan ook dat allemaal bij ons.
0: Dat wil ik zien. Ja. Samson met tepelkwastjes. Oké, dat krijg ik niet meer uit mijn hoofd.
2: Dus zijn vrouwen met een poes en een man met een hond. Dus
0: voilà, prachtig. Heel veel foute momenten. En we krijgen intussen echt wel inzicht in de wereld van...
2: Heerlijk, hè? Ja, het zou hier kunnen blijven duren. Het levert al eens heel fijne verhalen op. We gaan nog een beetje verder luisteren naar jullie playlist. Ik zie hier Careless Whisper staan voor een romantisch moment. En dan straks jullie reclamespot, Tatiana. Tot zo!
3: Ja.
2: Yeah. Jojo.
4: Proud to be found.
5: Foute Radio.

0: Hier zou ik heerlijk op kunnen blijven wegsmelten. Maar in deze laatste foute firma is het tijd voor die gratis reclamespot. We hebben de afgelopen 2 uur behoorlijk veel bijgeleerd over Antwerp Burlesque Academy. Dat burlesque dansen veel meer is dan mensen zouden durven denken. Het draait om zelfvertrouwen, plezier maken, jezelf durven tonen en heerlijk uit je comfortzone.
1: Ja, het was echt wel een nieuwe wereld voor mij. Ik ken niks van burlesque, dus ik vond het heel leuk om deze dames aan de tand te mogen voelen.
0: Same.
1: Het heeft te maken met tepelkwastjes, met foute acts, met je eigen persona opbouwen. Je moet ook een eigen artiestennaam hebben. Bij Born is het nu Horny Borny. Bij mij spastiek, plastiek. Maar vooral, het gaat om veel plezier, self-love en empowerment. En al deze elementen, die gaan we ook integreren in die gratis foute reclamespot.
0: Yes.
1: En die krijgen jullie zo meteen te horen.
2: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
3: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
2: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen, ik voel het.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
4: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Arta. Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
14: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo.
16: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
17: Mannekes,
18: Bombi,
17: ik ga schilderen.
18: Nee, Bombi, we gaan klussen.
17: Schilderen.
18: Klussen.
17: Schilderen.
18: Klussen.
17: Schilderen.
18: Klussen.
17: Mannekes.
18: Moeder.
17: Schilderen is ook klussen.
18: Oh ja.
17: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
18: 25?
19: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Gamma, jouw verfexpert.
8: Dit is Q Foute Radio. Q Music is proud

0: Ja, het is zover. 2 uur lang hebben jullie met Antwerp Burlesque Academy de playlist mogen kiezen. We hebben jullie leren kennen. We weten nu echt wat burlesque is. We zijn zelfs helemaal gewonnen om zelf eens te komen meetwerken en burlesken. Ja. Maar nu is het natuurlijk tijd om onze gratis reclamespot die we gemaakt hebben voor jou, ja, in première te laten gaan. Ben je daar een beetje zenuwachtig over of niet?
1: Maar nee.
2: Ja, ik vind het wel spannend, hè? Ja. Ja, maar ik ben er klaar voor.
0: Oké, dat is heel goed. We hebben ons helemaal ingeleefd. We gaan er meteen aan beginnen.
3: Bij de Antwerp Burlesque Academy ontdek je de wereld van burlesque. Lessen en workshops voor iedereen die zich sensueel, zelfzeker en een tikkeltje brutaal wil voelen.
4: Hallo, ik ben Rudy en ik voel mij sensueel.
3: Want burlesque is er voor jong en oud. Voor alle genderidentiteiten. Voor muurbloempjes en podiumbeesten.
4: Hola, heb ik hier nu een lipslip?
5: Nee, sene Rudy. Juist uw linker teelbal en een stukje vooruit. Voor de rest is alles nog goed, jongen.
6: Go!
3: In onze Burlesque Academy draait alles om self-love en body positivity. Jezelf graag zien zoals je bent. Je imperfecties vieren. Je lichaam omarmen.
4: Mag ik ook uw lichaam omarmen? Everybody is a burlesque body.
3: En vooral draait het om plezier maken. Samen met gelijkgestemde zielen je grenzen verleggen op een laagdrempelige en veilige manier. Samen met Miss Robin Rosie, Palmira Latifa en nu ook Fruity Rudy.
4: Voel mij een toffe gast, kom lekker uit de kast. Dansen en jartellen met de juiste tepelkwast.
3: Antwerp Burlesque Academy.
4: Seth.
6: Class.
4: Badass.
3: En Rudy.
4: Oh yeah.
0: En Tatiana, wat vond je ervan?
2: Ja, super. Ik zie er naar uit om de Rudy te mogen verwelkomen in de les.
1: Ik denk dat Rudy over evenveel glitter, zelfvertrouwen, plezier en ondeugendheid beschikt als jullie allemaal daar.
0: Echt,
2: ja,
0: in iedere les te steken. Tatiana, oprecht, wat een zalige missie heb je. Wat een leuk bedrijfje. Bedankt om onze gast te zijn en onze laatste foute firma van het seizoen. Wil je volgend seizoen ook meedoen met jouw firma? Schrijf je dan in via qmusic.be. Wij gaan even in vakantie. Born, bedankt voor een leuk seizoen. I love you, makker.
1: Heerlijk. En nog een dancing queentje om die burlesque bye-bye te zeggen.
0: Oh, salutjes. Yeah.
1: Fijn weekend.

0: York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand. Voorwaarde dat de VS de Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen in de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen nu terug en het budget wordt opgetrokken naar €150 miljoen, 11 miljoen meer dan eerst voorzien. Minister-president Matthias Diependalen.
12: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom dat we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn. Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
11: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. In Brussel gaan alle parken dicht om 8 uur vanavond, doordat het mogelijk hard gaat regenen. Er is ook kans op windstoten tot 90 km per uur. En dan zouden er afgewaaide takken of bomen op wandelaars kunnen vallen. Morgen vroeg zijn alle parken weer toegankelijk. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer dus. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft zonnig en rond de 33 graden.
10: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 2 tot 4, dit is het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.
13: De laatste keer voor de grote vakantie volgende week rond deze tijd. Dan focussen wij ons op de finale dag van de Foute 728.
14: Laat ons nu beginnen met Edward Maya.

Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 2 tot 4. Het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.

0: pata, ca un bagaulo. Ik heb nog een VHS-cassette liggen waarop ik, waar ik als kleuter dans op deze pata pata. Dat is echt heel ritmisch.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk zot dat ik die nog nooit gezien heb.
0: Ja, dat is
1: ik,
0: echt...
1: Ik wil dat dansje wel eens...
0: Ik zou eens moeten checken bij mijn ouders, maar ja, we moeten ze ook nog kunnen afspelen, hè. Dan moet ik eens even nakijken.
1: En anders dringend laten digitaliseren. Hè? Ja, ja, ja. Kan je doen, hè? Kan het toch zo ergens binnenbrengen, hè?
0: Ja,
1: zodat je het digitaal ook hebt.
0: Nu, de song die altijd door de speakers knalt tijdens de thuiswedstrijden van de San Francisco Giants. Dat is een honkbalploeg uit San Francisco.
1: Ja, en het is natuurlijk voor de fun, maar het heeft ook een functie.
0: Ja.
1: Want er zitten heel vaak veel meeuwen in dat stadion. Logisch, want er zijn veel restjes van eten en dat stadion ligt ook vlakbij zo'n baai.
0: Ja.
1: Maar als deze fout de hit begint, dan gaat heel dat stadion los. Duizenden supporters die doen mee met de pasjes, die zwaaien, die springen, die maken lawaai. En door al die bewegingen en al die drukte, blijven de meeuwen weg.
0: Dat is toch geniaal, als er te veel meeuwen zijn, dan zetten ze dit op. Kan ook helpen aan QB-chaos misschien.
2: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 2 tot 4. Het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee. This is something new. The Casper

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
3: Ah ja, met no-cap courgette, wajo-worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè, bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes. Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
11: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
10: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
12: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
13: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Benga Boys, we like to party. Vorig jaar nog op 182 in de foute 728.
1: Je kan nog tot deze zondagavond stemmen voor die hele leuke foute lijst. En maandagochtend dan beginnen wij eraan in één rechte lijn naar de nummer 1. Vorig jaar was dat Espresso Macchiato van Tommy Cash. Als je dat wil wijzigen of net niet, dan moet je dus zeker stemmen. Qmusic.be.
0: De laatste keer dat deze erin stond was in 2022. Al even geleden kan je dus ook verandering inbrengen door te stemmen. Duck Sauce en Barbra Streisand.
2: Foute Radio. Q Music is proud.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
8: Kruis.

0: altijd leuk en eenvoudig om mee te zingen natuurlijk. Ballada van Gustavo Lima, Gata Melina, Mastati Malada, Kerpochica Maset, Namdrugada, Danzar, Bolaro. Leuk, hè? Een van de zomerhits van 2012.
1: Ja, het doet me altijd zo denken aan een Arlene met een zwembad,
0: ja.
1: Waar dan zo animatie bezig is.
0: Ja, ik snap
1: dat
0: het
1: is waarom ik minder graag naar een All-in Hotel ga. Niet omdat ik geen fan ben van Ballada, maar omdat ik geen fan ben van Aqua Gimenzo.
0: Wel een internationale doorbraakhit voor Gustavo Lima. Heel de wereld zong mee. Jumjala, vio, mio caro, reguleosom. Ook de volgende is een internationale doorbraakhit. Het was zelfs hun allereerste single ooit. Er zijn nog meer hits gevolgd later. Ik moet eens kijken, al die hits van hier... Twilight Zone, weet je nog? Ze hadden ook nog No Limit. En natuurlijk de classic. Maar alles begon met Get Ready For This to Unlimited. Are you ready?
2: Dit is Q Foute Radio.
3: Q Music.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
4: Pardon, nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Het parquet van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn, op dag 1 van het festival, op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parquet bevestigt, maar wil niets meer kwijt over de zaak. De crisis rond het leerlingenvervoer en het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen terug en het budget wordt opgetrokken naar €150 miljoen. 11 miljoen meer dan eerst voorzien. Minister-president Matthias Diependalen.
7: Dan komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
6: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand. Op voorwaarde dat de VS de Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen uit de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer dus. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Het blijft dus zonnig en rond de 33 graden. All systems
5: go! Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 2 tot 4, dit is het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.
8: Volgende week vrijdag op de Foute Party gaan de Romeo's samen met Vincent Vierens en Gerben Tuurlings zich uitleven als de Backstreet Boys.
9: Het origineel hoor je nu voor het voorgoed verkrachten. Oh my God.

0: Otto Knows and Million Voices. Ik kan dat appreciëren als liedjes eenvoudig zijn om mee te zingen. Niet te veel moeite, niet te veel nadenken, ja. Niet te veel van buiten leren. Gewoon handen in de lucht en gaan. Dat is waar, hè? Als je nu kijkt naar het volgende liedje bijvoorbeeld, van de Blues Brothers. We're so glad to see so many of you lovely people today. We would especially like to welcome all of the representatives of the Illinois law enforcement community. Ja, sorry voor het wegstapmoment. Maar dat is moeilijker om mee te zingen natuurlijk.
1: Ja, blijven oefenen.
0: Ja, en misschien gewoon zwijgen en het liedje starten. Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Doku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
6: 4.000?
5: Ça va toch, dat is €20.
6: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
7: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
8: Ah ja, oké, maar waar?
7: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
8: Oef.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
11: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
15: Ah ja, het is mosselseizoen.
14: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
15: En wel, met u ga ik graag in zee.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Q. Foute Radio. Proud to be Fout.
17: Q Music.

0: Estelle met Donna Lewis. I will always love you forever. Maar dan in een andere woordvolgorde. I love you always forever.
1: Forever always love ja. I you.
0: Zeg, ik heb nog een kleine tip voor de mensen die zich vervelen in deze WK-sferen. En de mensen die geen PlayStation hebben. En de mensen die wel een Netflix-account hebben.
1: Wacht, dan moet je heel veel vakjes kunnen aanvinken.
0: Niet zoveel. Nee,
1: dus je moet eigenlijk gewoon Netflix hebben.
0: Je kan FIFA spelen op Netflix. Allee, ja, World Cup eigenlijk. Je kan voetbal spelen op Netflix.
1: En maar
0: je kan
1: hoe dan?
0: Ja, dus je kan gewoon op je tv dat opzetten.
1: Ja?
0: Ik heb je een link gestuurd. Als je daarop klikt.
1: Maar heb je dan geen bakje nodig?
0: Ja, nee, het is gewoon Netflix, hè. Kan ook op de laptop of... Ik heb het wel nog niet geprobeerd. Maar je kan, naar het schijnt, dan met je telefoon... spelen.
1: Ah, dat dan het bakske is.
0: Dat is het bakske.
1: Ah, ja. Oké, want dat dacht ik al. Je hebt toch iets nodig.
0: Ja. Dus dat is toch tof, hè? Dus Netflix wil meer games aanbieden. Wil zo op die manier ook nog meer in de huiskamer aanwezig zijn. Dus door gewoon games aan te bieden.
1: Ja, ik ben zelf absoluut geen gamer, maar ik kan mij voorstellen dat je toch liever het origineel hebt. Dat je echt zo'n console hebt met een bakje bij en... Ah.
0: Waar is de tijd van FIFA 10, denk ik dan? Met Wayne Rooney en Frank Lampard op de cover. Je moest nog een PlayStation 3 hebben. En dit was toen de soundtrack.
2: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
2: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vinden vrouwen dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
12: Oei, amai.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
13: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
14: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Elke vrijdag van 2 tot 4, het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee. Here we go.

0: Zone en Picture of You in het Foute Uur XL.
1: Ja, voor zover ik weet is het niet het Foute Uur XXL. Dus nee. Is het maar 2 uur in plaats van 3 uur en moeten wij dus bijna afronden. Vergeet volgende week zeker niet te luisteren naar Q, want dan hoor je de Foute 728. Na de nummer 1 op vrijdagavond dan trekken wij naar Gent voor de Foute Party. Tickets qmusic.be.
0: Wij horen elkaar sowieso maandag terug voor de leukste week van het jaar. Heel graag tot dan en heel veel plezier ook met de Jordi, zometeen om 4.

Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 2 tot 4. Het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.

0: Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. Het dagrecord is gesneuveld. Op het officiële meetpunt in Ukkel is 32 graden gemeten. Dat is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Die cijfers worden sinds 1892 bijgehouden. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Het parket van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn op dag 1 van het festival op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parket bevestigt, maar wil niets meer kwijt over de zaak. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. Dat meldt persbureau Reuters. Dat is een uur geleden ingegaan. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. De gesprekken zouden vandaag worden opgestart, maar dat zou niet gebeurd zijn. Waarom is onduidelijk. Vanochtend zijn in Libanon wel nog 16 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, dat meldt Al Jazeera. Volgens Israël ging het om doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Veel zon en heet, maximaal tot een graad of 35. Vanavond kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden. En vooral heel veel zon. All systems
0: go! Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is Happy Hour met De Jordi.
2: Moest er een Nobelprijs voor de foutste radio bestaan, dan zouden we nu luisteren naar de winnaar. Welkom bij Happy Hour met de Jordi.

Merci om de mannen van Toast. Dat hebben ze weer heel, heel goed gemaakt. De Jordi heeft ook iets om van de daken te schrijven, mannetjes. Vandaag is de laatste happy hour op Q Foute Radio. Maar wie schrik heeft dat de mij gaan missen? Geen probleem. Eén adres. Café Spoor. Elk weekend. Kruk 11. Iedereen welkom. En als je dan toch staat, dan kun je ineens met een binnenkomer van de week een keer uittesten. Je stapt naar de knapste vrouw op de dansvloer van Café Spoor. De kans is groot dat de Jordi daar al mee aan het aanpappen is. In dat geval ga je naar iemand anders. En dan zeg je, weet je op welk moment van de avond dat ik je het knapste vind? Nee? Awel, all night long. Boom. Ik zweer het u. Schot in de roos. Well, my

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas. Je kan altijd vooruit.

0: Dat was Jan Wijn met Because the Night. Maar Because the Night also belongs to the Leffers, is het nu tijd voor...
1: Moppeke daarbij.
0: Een vrouw vraagt aan haar man... Wat zei jij aan het doen? Niks, zegt die man. Waarom zit jij dan al een half uur naar ons huwelijkscontract te staren? Gewoon, ik ben aan het zoeken naar de vervaldatum. Boom. Hé, hey, we mogen al een keer lachen ook zeker, zegt dat dokter Jury het gezegd heeft. En mijn collega, dokter Albon, gaat daar zeker akkoord mee zijn. Sing hallelujah.

0: Ingeborg. Ingeborg die beweert dat ze zonder problemen door de wind gaat. Ja, man. Die heeft duidelijk nog nooit op een snikheete camping in een tentje met een trikje gelegen. Nadat hem paella heeft gegeten. Hé, hey, die geur ging dwars door alles heen. Ik zweer het, dat was giftig, man. Zo giftig dat je een chihuahua mee kon verdoven. Oh, wat dan, man.
1: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 4 tot 6. Happy Hour. De Jordi.

0: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
4: Ho ho, dat is lekker scoren.
3: Dat is de ja van Jumbo.
5: Zeg, de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
6: Oei, wat doet hij er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.
9: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Ruby red tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
12: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
13: Are you ready?
14: Dit is Q Foute Radio.
15: Q Music.
16: Q Music.

Dat waren mijn favoriete MILFs, de Spice Girls. Ik zal een keer vertellen wat I really, really want. Dat het snel volgende week is. Want dan, mannetjes, is het eindelijk zover. De foute party van Q. Met Dorothee Vegas en Lijske Maarten. Met Denzel, Natalia en vele, vele anderen. En een van die anderen is deze. Jawel, DJ Jordi is ook van de partij. Komt zeker een keer zwaaien aan een DJ-boot. En voor een schappelijke prijsje kunnen we misschien wel een meet and greet regelen. Ik zweer het, dat wordt de party, mannetjes, van het jaar. En deze gaat zeker niet ontbreken. Party

0: Voorlopig heeft Jordi nog geen huis met een pool in de hof. Maar als er eens iemand mee wilt gaan zwemmen in de sportenwagen of een parkpoort, je weet me te vinden, hè. Vette schuif af daar trouwens. Hè. Enfin, straks verandert Jordi de party DJ in Jordi de ombudsman. Want dan is het tijd voor Ik vraag het aan de Jordi. Stuur al uw vragen door in de Q-app en dan maak ik tijd voor u vrij. Juist, gelijk Franske Bauer.
1: Nog tot 6 uur is dit Oeh la la. Happy Hour met de Jordi.

0: is er nog een urge, Jordi. Maar eerst even bekomen, want geloof het of niet, maar de Frans Bauer heeft hier in de Q-bureaus een echte polonaise in gang getrokken. Zelfs die van de boekhouding doen mee. Maar ja, we weten allemaal, boekhouders zijn de grootste varkens. Hè. En op het volgende nummer moeten ze geen BTW betalen, want het is geïmporteerd uit Brazilië. Ze zullen content zijn. Aise Utepego van Michel Telo. Was dat van een naam, jongen?
1: Q. Foute Radio. Proud to be Fout.
2: Q Music.
3: Nossa.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel. Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
3: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. Het kan vanavond stevig onweren. Het KMI kondigt code oranje af voor onweer tot 1 uur vannacht. Het geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Je hoort weerman David de Henau.
7: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten. Dat is samen met hagel de reden waarom we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk, maar het risico is er wel.
6: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Door het onweer worden heel wat evenementen afgelast, onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen. Daarnaast sluiten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen alle parken en provinciale domeinen. De stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. De oorzaak van dat onweer is de hitte. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd een temperatuur van 32 graden gemeten. Het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Die cijfers worden sinds 1892 bijgehouden. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. Ik moet het u niet meer uitleggen. De NMBS verwacht veel dagjes toeristen door het mooie weer. Hoort Dimitri Timmerman.
8: Zowel morgen als zondag 26 extra treinen. Dat zijn 13 treinen richting Oostende en Blankenberge. En 13 treinen die ook terug naar het binnenland rijden. We zorgen ook voor extra personeel om in stations alles in goede banen te leiden. Maar we willen toch wel iedereen vooral adviseren wie de trein wil nemen om zeker onze reisplannen te raadplegen.
6: NMBS vraagt zijn reizigers om de drukste momenten te vermijden en zeker genoeg water mee te nemen. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. Dat meldt persbureau Reuters. Het is intussen al ingegaan. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. Die gesprekken zouden vandaag worden opgestart, maar dat zou niet gebeurd zijn. Waarom is onduidelijk. En ultra-atleet Mathieu Bonne wil nu zondag een nieuw wereldrecord verbreken. In 7 dagen tijd wil hij maar liefst 360 kilometer zwemmen. Dat is omgerekend 19 uur per dag. Hij doet dat in het Olympisch zwembad van Brugge. Je kan voor hem gaan supporteren of sponsoren. Dat geld gaat naar het goede doel, een organisatie die zich inzet tegen kinderarmoede. Veel zon en heet, maximaal tot een graad of 35. Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden. Met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral heel veel zon.
9: All systems go!
5: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is Happy Hour met De Jordi.
10: Welkom terug in het laatste uur van de laatste Happy Hour met De Jordi. Ik weet het. Het afscheid zal pijn doen, maar geen paniek. De Jordi zal altijd jullie engelbewaarder zijn.

0: De IT-dienst van Q zal content zijn dat dit de laatste aflevering is, want ook deze week is de Q-up weer ontploft. Met vragen van mijn trouwe luisteraars. Zet uw schrap voor...
1: Ik vraag het aan...
2: Het is simpel als ik vraag het aan...
1: De Jordi.
0: Dag Jordi. Elke vrijdag gaan wij met de vrienden iets eten bij ons in stad. En daarna op de lappen. Maar de laatste maanden kon één van ons beste maten nooit mee gaan eten, omdat hij altijd moest werken op vrijdagavond. Hij sluit dan wel later aan, maar dat is toch niet hetzelfde. Deze week loopt zijn contract af, dus daarom willen we via deze weg aan onze maat vragen: kom jij volgende week terug mee eten in de Rips in de Parijsstraat? Groetjes Sven, Willem, Patrick en Sander. Sven, Willem, Patrick en Sander. Tja... Maar dat zijn de zwekken die wikken en trikken in de zakken. Mannetjes, dat komt binnen. Natuurlijk kom ik mee. Dat ze hun ribbekjes allemaal beginnen marineren, want de Jordi... Hé, hey, jonger, een zwekken wikken trikken in de zakken. Dan deze is voor jullie. Respect.

0: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruis.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Doku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
6: Foute Radio.

0: I Don't Care van Millekink en Sylvie. Wat een combo. Dat is echt Belgische dance royalty, hè. Niet meer of niet minder. Goed, straks mag ik voor de laatste keer bellen met de birthday babe van de week. En het wordt afsluiten, mannetjes, in schoonheid. Want het is een boom van een vrouw. Je zou bijna gaan denken dat Barry White het volgende nummer voor haar heeft geschreven. The first, the last, my everything.
1: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 4 tot 6. Happy Hour. De Jordi.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Leg het op, laat het op, werkt de topstroom. Leg het op, laat het op, werkt de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

Big Girls, You Are Beautiful van Mika. En een van de meest beautiful girls van België en de wereld is volgende week jarig. Niemand minder dan Sarah Pietermans. En ik mag haar bellen voor te feliciteren. Ik... Ja, sorry. Moest even in mijn gezicht kloppen voor te zien dat ik niet aan het dromen ben. En dat was voor te zien of ik niet aan het dromen was, dat ik niet aan het dromen was. Want dat heb ik al een keer voor gehad. En dat is heel raar. Swat, it's a money time. Ja, die woont in een groot huis. Die zal van ver moeten komen. Ja, loppe. Nu pakt hij niet op. Misschien is die Victor bij haar en vindt ze dat een betant voor op te nemen. Ik snap dat wel eens. Of misschien zit hij in het vliegtuig, want die reist veel. Hè. Of ze is geëmotioneerd omdat ze weet dat de laatste aflevering is. Het zal dat wel zijn. Allee, ja, goed. Dan via deze weg een dikke proficiat uit Leuven, Sarake. En omdat je altijd zo goed in vorm bent, speel ik voor u, uw schoonvader en zijn hond, met het liedje Ochtendgymnastiek. Het is Sarah, zou ik wel een keer ochtendgymnastiek willen doen. Wat? En de micro's nog open. Is dat gehoord? Ja, zet hem dan uit, hè, ja!

Dat waren de Pointer Sisters met Jump for My Love. Ik ga niet jumpen voor mijn luisteraars, want ik heb een veel betere cadeau. Een t-shirt met een tekst op waar je direct indruk mee maakt. En in deze is eentje voor de feestdagen, want op onze laatste t-shirt staat All I Want For Christmas Is You. Neem het van mij aan, ga dat aan het op de kerstmarkt altijd touché. We hebben wel maar één exemplaar, dus het is een uniek stuk. De tiende die in de queue heb kan antwoorden op onze vraag, krijgt een vroeg kerstcadeauke. En de vraag is heel simpel. Hoe heten de drie wijzen? Veel succes en Merry Christmas!

0: Marcus, deze is het dan. Het einde. Het einde van Happy Hour met de Jordi. Merci on Q voor de kans. Merci aan een telnetsoep omdat ik verlof mocht pakken. En ook merci aan mijn collega presentateuren. Behalve van de virus, slecht vel. Maar vooral een dikke high five voor al mijn luisteraars. En als je de volgende weken op café ziet, moet je maar denken. Ergens in Leuven zit de Jordi. In een ander café, aan een andere toog of op een andere dansvloer. Maar juist gelijk gelle heb ik op dat moment waarschijnlijk een stukje mijn kloten. Yep, the king has left the building.
1: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
2: Voilà, een salade van vlees.
3: Oei, amai.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
4: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. De politie gaat extra controleren op rijden onder invloed van drank of drugs. En dat vanaf nu tot maandagochtend 6 uur over het hele land. Dat blijft nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
6: Dat is lokale en federale politie samen, dus dat is op alle soorten wegen. En we doen dat eigenlijk elk jaar midden in de BOP-campagne om nog eens extra de mensen te wijzen op de gevaren van rijden onder invloed. Het blijft nodig om te sensibiliseren. We zien dat die percentages van mensen die het toch doen jaar na jaar een beetje zakken. Maar we willen natuurlijk ooit nul komen.
5: Tijdens het vorige weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. Heel wat steden en gemeenten cancelen hun evenementen vanavond door de zware onweerszone die over ons land zal trekken. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierhof in Antwerpen. Daarnaast sluiten in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen alle parken of provinciale domeinen. En de stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. Het KMI geeft code oranje voor onweer tot 1 uur vannacht. Geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Je hoort weerman David de Heenouw.
7: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is samen met hagel de reden waarom dat we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk. Maar het risico is er wel.
5: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht-supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna 70.000 euro aan schade. En de Spanjaard Alex Aramburu heeft de derde rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Een koninginrit met veel hoogtemeters. Hij kwam als eerste boven op de muur van Hooi. De Brit Louis Eski werd tweede, de Spanjaard Carlos Canal derde. Aramburu wordt zo ook leider in het klassement. Veel zon en heet, maxima tot een graad of 35. Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral veel zon.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10
2: om te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventas Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: In mode draait alles om trends, maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
13: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
14: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
13: Ah ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
14: Ja, zit er zeker, want het is echt...
13: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
14: Ah, wat kost dat ongeveer?
13: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
14: Ah.
15: Midas, je kan altijd vooruit.
16: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
15: Midas, je kan altijd vooruit.
17: Q Foute Radio. Q Music.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
2: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
5: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
9: Auto 5.
10: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Claudie. Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
13: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
14: Yes, of Corsa.
13: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
14: Yes.
13: Vanaf €179 per maand in lease and go?
14: Yes.
13: En tot 8 jaar speciale garantie?
14: Yes.
13: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
15: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
16: Fantasialand. Waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
17: Q. Foute Radio.
18: Q Music is proud.

0: Q Fout Radio. Proud to be Fout.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans

0: favor.
1: Toen moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. Rock Werchter moet onmiddellijk stoppen met de opbouw van hun Club C-tent. Dat is de tweede grootste tent van het hele festival. Dat bevestigt het parket. De tent staat dit jaar veel dichter bij de buurtbewoners. Twee van hen dienden een klacht in. Je hoort Anne Heijlens van het departement Omgeving.
6: Onze inspectie heeft ter plaatse een controle uitgevoerd. En tijdens deze controle hebben we stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld. We hebben daarvoor een proces verbaal opgemaakt en dat is overgemaakt aan het parket van Leuven. We hebben ter plaatse ook een beveiligingsbeslissing opgelegd en dat wil zeggen dat Rock Werchter de werken aan Club C moet stilleggen.
5: Om welke fouten het precies gaat is niet duidelijk. Ook de impact op het festival kennen we nog niet. Rock Werchter start over 2 weken. De politie gaat extra controleren op rijden onder invloed van drank of drugs vanaf vanavond tot maandagochtend 6 uur over het hele land. En dat blijft nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
6: Dat is lokale en federale politie samen, dus dat is op alle soorten wegen. En we doen dat eigenlijk elk jaar midden in de BOP-campagne om nog eens extra de mensen te wijzen op de gevaren van rijden onder invloed. Het blijft nodig om te sensibiliseren. We zien dat die percentages van mensen die het toch doen, jaar na jaar een beetje zakken. Maar we willen natuurlijk ooit tot nul komen.
5: Tijdens het vorige weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar François Englert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Englert was de enige levende Belgische Nobelprijswinnaar. Hij won de Nobelprijs voor natuurkunde in 2013 voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgsdeeltje. Englert werd 93. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht-supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten ook 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna 70.000 euro aan schade. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 3e rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Onze landgenoot Xandro Meurisse greep net naast de overwinning. Hij werd 2e in de sprint. De 3e plek is voor de Deen Magnus Kort. En dan nog wielrennen, maar dan in eigen land. In de Baloise Belgium Tour heeft de Spanjaard Alex Aramburu de 3e rit gewonnen. Hij kwam als eerste boven op de muur van Hooi. De Brit Lewis Eski werd 2e. De Spanjaard Carlos Canal 3e. Aramburu wordt zo ook leider in het klassement. Drukkend warm en er trekt dus een onweerszone over het land vanavond. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en veel zon.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat hij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vindt de vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
7: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Richie. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
12: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mannekes,
5: Bombi,
4: ik ga schilderen.
5: Nee, Bombi, we gaan klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Mannekes.
5: Moeder.
4: Schilderen is ook klussen.
5: Oh ja.
4: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
5: 25?
6: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
14: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
13: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Are you ready?
17: Dit is Q Foute Radio.
18: Q Music.
17: Q
18: Music.
19: Hiya, Bobby.
20: Hi, Ken.
19: You wanna go for a ride?
20: Sure, Ken.
19: Jump in.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Q Foute Radio, het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. Rock Werchter moet onmiddellijk stoppen met de opbouw van hun Club C-tent. Dat is de tweede grootste van het hele festival. Dat bevestigt het parket. De tent staat dit jaar veel dichter bij de buurtbewoners. Twee van hen dienden een klacht in. Je hoort Anne Heijles van het departement Omgeving.
4: Onze inspectie heeft ter plaatse een controle uitgevoerd. En tijdens deze controle hebben we stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld. We hebben daarvoor een proces-verbaal opgemaakt en dat is overgemaakt aan het parket van Leuven. We hebben ter plaatse ook een beveiligingsbeslissing opgelegd en dat wil zeggen dat Rock Werchter de werken aan Club C moet stilleggen.
3: Om welke fouten het precies gaat, is niet duidelijk. Ook de impact op het festival kennen we nog niet. Rock Werchter start over 2 weken. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar François Englert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Englert was de enige levende Belgische Nobelprijswinnaar. Hij won de Nobelprijs voor natuurkunde in 2013 voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgsdeeltje. Englert werd 93. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna 70.000 euro aan schade. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.

0: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto 5. Q Foute Radio. Proud.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Dit is Q Foute Radio. Q Music is proud

0: Autoradio. Cue music.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: Radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Er trekt op dit moment een zwaar onweer over ons land. West-Vlaanderen was als eerste aan de beurt. Bepaalde regio's zitten zonder elektriciteit. Het wordt een kort maar krachtig onweer, zegt weerman David de Henouw.
2: Er zit nu een onweer met supercel karakter, dus met hagel, met forse windstoten, met veel neerslag op korte tijd. Net voor de Belgische grens heeft eigenlijk al een beetje de regio Komen bereikt en gaat dus richting Kortrijk en dan ook het Gentse en ook mogelijk nog het westen van Antwerpen.
1: In de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen geldt tot 1 uur vannacht code oranje voor onweer. We hebben vandaag warmterecord gebroken. Nog nooit was het zo warm op een 19 juni sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. En door die hitte gaan we de komende dagen een pak meer drinkwater verbruiken. We gaan richting 1,4 miljoen kubieke meter water per dag. Dat is 40% meer dan normaal. Alle Vlaamse waterbedrijven roepen daarom op om verantwoordelijk om te springen met ons kostbaar drinkwater. En bijvoorbeeld niet allemaal je zwembad te vullen de komende dagen. En onze landgenoot Louis Osselaar pakt zilver op het WK High Rocks in Zweden. Dat is een razend populaire fitness- en hardloopwedstrijd. Osselaar moest nipt een Amerikaan laten voorgaan. Roeier Ward Lemmelijn had een off day. Hij werd 38ste. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.

0: Fout Radio. Proud to be Fout.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gut.

0: Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Het ziet er naar uit dat de hitte nog wel een tijdje blijft hangen. Volgende week blijven de temperaturen rond de 30 graden of meer. Ook de zomer wordt warmer dan normaal, zegt David de Henao.
2: Er is een consensus in de seizoensvoorspellingen dat juli en augustus tussen 1 en 2 graden warmer wordt dan normaal. Over de neerslag, daar kunnen we nog niet veel over zeggen, behalve dat er een tendens is naar licht lagere neerslag dan normaal. Maar er is een consensus dat het inderdaad warmer dan normaal zou zijn.
1: We hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op 19 juni, sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. Ook Frankrijk kreunt onder de hitte. In meer dan de helft van alle departementen geldt code oranje, dat meldt de Franse Weerdienst. De hittepiek wordt daar binnen een paar dagen verwacht. Dan kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden. Door de klimaatverandering komen hittegolven vaker en vroeger voor in het jaar. Iran eist dat schepen 48 uur op voorhand een verzoek indienen om door de straat van Hormuz te mogen varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op X. Dat is volgens Iran nodig om vertragingen te vermijden. Er was nogthans afgesproken dat Iran de straat van Hormuz weer volledig zou openen zonder controle. In Libanon zijn minstens 47 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 97 anderen raakten gewond, dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. In de loop van de dag werd er een staakt-het-vuren afgesproken tussen Hezbollah en Israël. Dat was voor Iran een belangrijke voorwaarde voor de vredesonderhandelingen met de VS. En goed nieuws, want binnen 5 miljard jaar zal de zon de aarde dan toch niet opslorpen. Tot nu toe dachten wetenschappers van wel. Het zijn onderzoekers van de KU Leuven die erachter kwamen dat dat waarschijnlijk niet klopt. De zon en de aarde komen wel al maar dichter bij elkaar, zegt professor sterrenkunde Leen de Sin.
3: We komen echt heel dicht bij die zon, dus het zal hier wel ongelooflijk heet worden. Het zal hier gemakkelijk duizenden graden worden. De mens zoals dat er nu bestaat, kan dat niet overleven. Maar misschien ja, doorheen evolutie van het menselijk licht, gaat dat op een andere manier wel lukken.
1: Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.

Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Q-Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand.
3: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
2: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Als je de trein moet nemen, check je beste app van de NMBS. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. Het blijft drukkend warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden en één constante, de zon.

0: van middernacht.
1: Goedenacht. De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
1: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël, maar het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. En het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS, omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland, werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. En op het WK-voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. De VS pakt zo 6-6 in zijn groep. Op dit moment spelen Marokko en Schotland tegen elkaar. Het blijft warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden. En één constante, de zon blijft.

0: Fout Radio. Proud to be fout.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Q Fout Radio. Q Music is proud to be Fout.